fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

gedeest.

ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert. Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot

was ze weer, Allison, mensen die Old Devil Call Off. Zo, goedemorgen, het is vandaag maandag geworden. We zijn 5 oktober, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ga lekker op tijd je nest uit, zeggen ze wel eens. Maar ja, het is vandaag wel een beetje een baaldag, hè. Het is maandag, we moeten er weer zingen aan de gang. Het moet weer aan de gang, het is niet anders. Het is weer een nieuwe week die voor ons staat. We kunnen het weekend weer afsluiten in de boekhouding. En dan hebben we weer een hele week te gaan, hè. Maandag tot en met vrijdag. Elke dag werken, werken, werken. Ja, mocht je niet werken, dan heb je misschien wel andere dingen te doen waar je deze week weer lekker druk mee bent. In elk geval op deze maandag. Maar ja, in de regio Eindhoven zijn ze sowieso druk. Want daar zijn ze bezig met het kunstgas weer op orde brengen. Want 10 kunstgrasvelden, nou, dat is één ellende. Als je daar op voetbalt en je hebt nopjes aan, dan neem je de graspollen mee. Blijven namelijk kleven. Het veld wordt ook steeds kaler. Het is net een woestijn. Ja, dus clubs maken zich zorgen. Ze zeggen de demping van het veld neemt af. Nou ja, volgens de regionale omroep is het een veelgehoorde klacht. Nou ja, ik heb die beelden gezien, jongens. Nou, wedstrijden kunnen er ook niet meer op gespeeld worden. Het gaat om de velden met de TPE infill kunststofkorrel. Ja, de korrels die zijn nodig voor de demping en de veerkracht van het veld. Ja, TPE infill wordt gezien als een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het meer gangbare SBR-materiaal dat gemaakt is van versnippende autobanden. Ja, dat is ook milieuvriendelijk, hè, jongens, autobanden. Nou ja, naar schatting zijn er in Nederland 125 tot 200 kunstgrasvelden met TPE infill. Dus nou, we kunnen er lol op. Ja, ik heb het niet zo op die kunstgrasvelden, weet je. Ik heb zoiets een echte ouderwetse mat. Gewoon van echt gras. Dat voetbalt nog het lekkers. En er was dan ook een tijdje, was er een regel geweest dat je niet op kunstgrasvelden mocht voetballen qua wedstrijden. Nee, je mocht er wel op trainen, maar je mocht er dan officieel niet op voetballen. Nou, volgens mij is die regel weer teruggedraaid. Dus mag dat ook weer gewoon. Maar ja, het is wel een ellende daar, hoor. Hopelijk, als je luistert in bent van de voetbalploeg en je denkt van, hé, wat kleeft het er aan mijn voet? Dan is het begin van het einde, hè? Ja, de kunstgrasvelden moeten dus op de schop en een beetje, ja, zeg maar, goed gereconstrueerd worden met nieuw materiaal, hè?

leuke meid, hè, die Bente. Je hoorde Parachute bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend 5 oktober. Ja. Ja, de Amerikaanse voorspellingssite Polymarket die stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken. Dat schrijft het FD. Ja, Polymarket kan op elk moment geld worden ingezet. Nou ja, in februari moest de platform stoppen omdat het niet de juiste vergunningen had. En ja, de site die vindt dat het geen kansspel is, maar een financieel product waarbij mensen in contracten handelen. Nou ja, die worden dan uitbetaald als een bepaalde gebeurtenis wel of niet plaats zal vinden. Ja, het is de vraag of de rechtszaak van Polymarket een succes zal worden. Advocaten geven het weinig kans in elk geval, hè. Ja, dus nou, het is niet alleen in Nederland verboden. Er zijn ook andere landen om ons heen die een soort van verbod hebben ingesteld op Polymarket. Ja. Ja, gisteravond een lekker potje voetbal. Het was even weer wennen. We dachten eerst weer, nou jongens, we gaan weer naar de kloten. Maar nee, dat viel op zich wel mee. Het 2-1 voor Nederland. Ze hebben weer gewonnen. Ja, Nederland had voor rust een 1-0 voorsprong weggegeven. Want het werd in één keer 1-1. En na de pauze met Servië, toen was het superspannend. En toen werd het uiteindelijk 2-1. Ja, Koopmeiners en Zirkzee die hebben de goals gemaakt. Ja, en bij Servië was het Cvetkovic die een goal maakte. Dus het werd uiteindelijk 2-1. Ja, ik vond ze allebei wel goed spelen. Ja, Nederland moest de laatste minuten, of de laatste, wat was het, 6 minuten geloof ik, moesten ze goed ja, zeg maar oorlog voeren, want ja, letterlijk en figuurlijk, want het goal werd overspoeld door Serviërs en zelfs de keeper deed mee van Servië. En ze moesten het ook nog met 1 man minder doen, Nederland, hè. Dus dat was echt een beetje een dompertje, zeg maar, hè. Ja, hoe het daar nou trouwens mee is, met de man die gevallen was en op zijn pols werd er gestaan met de noppen. Hij had zo'n pijn. Dus hij moest eruit. Ja, maar goed, we hebben in elk geval gewonnen. 2-1. Hè. Ja, goed, Voor de Wekker Wakker. Het weer vandaag. Het is mistig of nevelig nu nog. Een aantal plaatsen kan de mist ook belemmerend zijn voor het zicht. Al vrij snel verdwijnt de ochtendmist. En vanmiddag is er zon, ja, met wat stapelwolkjes. Zo waait er een zwakke tot matige wind aan zee. En de temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden. In het zuidoosten stijgt het kwik, zeg maar in de lage landen in Zeeuws-Vlaanderen en Brabant, Zeeland en Limburg naar 22 graden. Ja, en vanavond is het vrij helder, dus mocht je op de camping zitten, kunnen we nog even een tijdje buiten blijven zitten. Ja. Lekker. Goedemorgen, Voor de Wekker Wakker met de Becca Boys en Uncle John van Jamaica. Nou, dat was een rare, hoor.

Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik me.

0: Ja, geef die man een euro, want hij is maar een stuiver. Ja, Jermaine Stuiver, wat een naam zeg. Ik kom eraan, is vandaag de dagtopper op deze maandag, de 5e oktober. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Ja, op deze dag in 1908 op de Balkan roept koning Ferdinand de eerste de onafhankelijkheid van Bulgarije uit. Het land was namelijk op dit moment in 1908 nog deel van Turkije. En in Portugal is er oorlog. Daar dwingen de rebellen koning Manuel II te vluchten en stichten de Republiek. Ja, en we vieren vandaag de feestdag van de heilige Placidus. Het volksgeloof liet hem de volgende waarschuwing uitspreken, die hier ook ergens op het tegeltje staat. Ja, vergeet niet te bidden op Sint Placid of het zal regenen dat het giet. Kijk eens aan, dat zijn de voorspellingen voor vandaag. Dus ja, als er vandaag niet gebeden wordt, dan gaat het regenen. Ja, nou ja. Vanuit een Frans vliegtuig in 1914 op deze dag wordt een 37 mm kanon, een Duits toestel van het type Aviatik, neergehaald. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat zo'n wapen vanuit een vliegtuig wordt gebruikt. Ja, het waren zware dingen. Vliegtuigen hadden echt moeite om dat ding zeg maar de lucht in te krijgen. Maar goed, uiteindelijk in de lucht, dan werkte het wel. Ja, een dag eerder was er al vanuit een vliegtuig een bom gegooid op Londen. Ja. En het Engelse luchtschip, de R101, stort neer op zijn eerste vlucht van Londen naar Brits-Indië. Er waren slechte weersomstandigheden. Het luchtschip kwam neer bij een plekje aan de kust bij Frankrijk. En van de 54 inzittenden komen er 47 om het leven. En op deze dag in 1938, het Duitse leger marcheert Sudetenland binnen, een deel van Tsjechoslowakije, waar veel Duits sprekende mensen wonen. Veel van deze bewoners zijn blij met de komst van de Duitsers. Ja, veel Joden en Tsjechen die verlaten het gebied omdat ze bang zijn voor vervolging. Nou ja, en dat hebben we dus geweten, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Goed, het is druk op de weg. Even oppassen geblazen. De volgende wegen, hou daar rekening mee. De A6, Lelystad, Emmeloord, Rotterdam, Europoort. De A27 is het aanschuiven geblazen. De N3 richting Papendrecht. En ook de weg richting Dordrecht tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt aan de weg gewerkt. Middelburg, Brouwersdam, dat is de laatste. Daar is het ook aansluiten geblazen. Dus mocht je daarheen gaan, hou er rekening mee. Er is wat vertraging, dus je kunt wat later op je werk komen als je toevallig op een bepaalde tijd daar moet wezen. Hè? En niet aan het thuiswerken bent, hè? Want dat kan nog steeds. Hè?
1: Wakker worden. Ja.
2: Wakker voor de wekker.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet. Live op de radio.
0: Zo is het met Ilse de Lange. En Changes.

Goedenavond. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zijn er veel mensen die al bij mijn vorige voorstelling zijn geweest ook? Nou, toch een stuk of 20, 30 teruggekomen. Goed zo voor de rest. Welkom voor de mensen die nieuw zijn. Ik heb eigenlijk maar één korte mededeling vooraf. Ik maak grapjes. Ik heb gemerkt dat het toch nodig is om dat er even bij te zeggen. Het is een beetje een rare tijd om grapjes te maken. Dat is jullie misschien ook wel opgevallen. De grens tussen satire en werkelijkheid is niet altijd meer helemaal duidelijk. Of is dat voor jullie nog een hele strakke lijn? Nee, maar het vervaagt. Toch, het wordt langzaam onduidelijk. Ik kan een heel simpel voorbeeld geven. Ik zou nu kunnen zeggen dat ik hier net in de coulissen klaar stond om op te komen. Dat ik op mijn telefoon nog even het laatste nieuws stond te checken. En dat ik net een berichtje binnen zag komen dat zojuist is uitgelekt dat de raketaanval van Donald Trump op Syrië per ongeluk is ingezet omdat in zijn kantoor een pornoactrice op de knop ging zitten. En jullie gaan over anderhalf uur toch even checken of het waar was. Zover zijn we. En nou ja, dat is ook het enge natuurlijk, hè, dat je de meest krankzinnige dingen normaal gaat vinden. Maar dat maakt mijn werk ook gewoon een beetje ingewikkelder. Ik kan niet altijd gewoon met een grap en nog overheen. Ik wil, nou ja, Fred Teven, buschauffeur, dat heb ik eigenlijk nooit meer kunnen toppen. En het staat wel vaker leuker in de krant dan dat ik het kan verzinnen. Ik wil in het buitenland worden hoorzittingen gehouden om te achterhalen welke politici zich al dan niet door de Russen zouden kunnen hebben laten beïnvloeden. Hier moest de minister aftreden, omdat hij ja, eigenlijk nooit met welke Rus dan ook bleek te hebben gesproken. In het buitenland zijn natuurgebieden met boswachters en bedreigde diersoorten. Hier zijn natuurgebieden met ja, diersoorten en bedreigde boswachters. Krijg het maar verzonnen. En sommige dingen zijn zo eng dat ik de grap niet durf te maken uit angst dat die waarheid wordt. Maar over Noord-Korea ga je vanavond verder niks meer horen. Dat vind ik gewoon een doodenge situatie. Amerika, Noord-Korea. En ze gaan binnenkort met elkaar praten. Dat kan alleen maar misgaan. Ik hou mijn hart vast. Maar Noord-Korea, we hebben het over Noord-Korea. Dus een dictatoriale, totalitaire, wapengekke, maniacale mafcase van een president tegenover Noord-Korea. Ik ben daar gewoon niet helemaal gerust op. En dat vond ik eigenlijk nog het meest alarmerende gevoel. Dus niet eens dat het morgen oorlog kan zijn tussen die twee. Maar ook dat ik nog niet eens 100% zeker weet voor wie ik dan zou zijn. Maar dat is precies de tijd. Precies het probleem op dit moment. Dat je gewoon niet weet wat waar is en wat niet waar is.

0: Fien Zabel en Laat Mij Maar Gaan. Heb je het gehoord aan het begin? Even een stukje even laten horen. Net alsof ze dronken is. Even luisteren. Dan denk je echt van, nou jongens. Die heeft een shotje te veel op. Wil opletten, hè?
1: Doe ik echt op.
2: Hoe verliefd we toen ook waren.
0: Je ziet, ja, dat is echt... Denk ik waar. Fien Zabel, Laat Mij Maar Gaan. Later komt ze weer bij. Ze heeft denk ik een ontwenningsshotje genomen of zo. Geen idee. Maar dan gaat het wel weer goed. En het begint, ja, het hoort natuurlijk zo. Het is maar flauwekul van mij natuurlijk. Maar het lijkt er wel op, hè. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, een 17-jarige motorrijder is afgelopen zondagmiddag verongelukt op een industrieterrein bij het Brabantse dorp Katwijk. De tiener botste tegen een boom. Ja, het slachtoffer kwam uit Limburg, uit de gemeente Bergen. Had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Ja. Het ongeluk gebeurde aan de Lange Ooien bij Katwijk. Dat onderdeel is van de gemeente Landvlakuik. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie is nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk, zo zegt een woordvoerder. En de autoriteit Consument en Markt die roept de uitgevers van schoolboeken op om te stoppen met de verplichte gekoppelde aankoop van boeken en softwarelicenties. Ook moeten ze voor meer transparantie zorgen. Ja, dat was vroeger een ellende als je op school zat. Moest je je boeken gaan kaften, want ja, ze moesten weer terug en ze moesten weer naar de uitgever. Want als ze dan beschadigd waren, dan moest je ze betalen, hè? Dat werd dus nog steeds niet weg, hè? Anno 2026, het is er nog steeds. Ja, middelbare scholen die kopen namelijk heel veel schoolboeken voor ongeveer 280 miljoen euro. Onder andere papieren schoolboeken nog steeds en ook digitale. En de uitgevers die hebben het grootste deel van de markt in handen. We hebben het over Tieme Meulenhof, Malmberg en Noordhof. En dat ken ik ook nog van vroeger. Dus moet je nagaan, die bestaat ook al heel lang, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Dit is het ochtend Radio Feuilleton. Mocht je weer mee, dan kan dat, hè. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. En wie weet behandelen.

ik zeg dat wel vaker. Hè. Als ik dan een film kijk, dan let ik op de muziek. Nou ben ik een serie aan het volgen. En die serie die heet The Dark Winds. Over indianenpolitie en zo. Super spannend. En daar komen dan hele verrassende, onverwachte liedjes voorbij. Onder andere dit liedje van Donovan. En ook wel een beetje toepasselijk. Want eind van de maand dan is het natuurlijk weer zover. En dan is het weer Halloween, hè? Ja, geniet vandaag nog even van het mooie weer. Want donderdag, dan komt de herfst eraan. Aldus de laatste berichten. Weppa!

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert. Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met ritme van de zotte morgen.

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid. De oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio Groothaaltert, het station waar muziek in zit.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Hey vrienden, wees welkom in een nieuwe hitkampioen. We openden met Rock Voisin en The City of New Orleans. Weer een uur Feel Good hier op je radio. Met nu The Pretenders.

neem je nog eens mee naar de jaren 60 voor deze hitkampioen souvenir. Dat mooie Drifters en Saturday Night at the Movies. Wat daar allemaal gebeurt. Misschien ook wel veel goed. Wie weet. Dit is zo'n pareltje. Hugo Sigal samen met Eric Flanders. Een vriend voor het leven.

Een van die hele mooie samenwerkingen en een heel feel-good nummer. Een vriend voor het leven, Hugo Sigal en Eric Flanders. Hun versie van Gen Teddy Mari. En dat kwam weer uit het Eurovisie Songfestival. Ken je dit nog? Betty Davis Eyes in de hit Kampioen. Her

De Hitkampioen, het programma waar je niets dan feel good hits hoorde. Je hoorde net Roxette en Joyride. Ik neem je nog eens even mee naar de jaren 80. Daar was een groepje uit Nederland, ze heette de Time Bandits. Ze hadden twee grote hits en dit was één ervan.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it. Because it feels so great.

0: Michael Bublé. It's a beautiful day. En deze twee, ja, die kennen er ook wel van. Niels en Wils.
1: Maandagmorgen. Mama belt, ik hoor je ruis. Ze zegt, schat, kom alsjeblieft heel snel naar huis. Ik hoor de angst. De juiste woorden vindt ze niet. Ik voel alleen de pijn van haar intens verdriet.

Tess en Need You Tonight. Dat was er weer. Ik hoop dat u ervan genoten hebt van deze hitkampioen. En ik heb nog voor jou Christina Aguilera en Ginny.

Was hij niet de grootste versierder van het westelijk halfrond? Haha, tuurlijk, ja. Oh, je kijkt in de spiegel. Je bedoelt jezelf. Leuk, joh. Leuk. Valentino. Uit de jaren toen er nog van dit soort polderpopmuziek ten gehoor werd gebracht. En wat hij natuurlijk in de hitparade komt te staan. Terecht. Het was Champagne met Valentino uit gouden vervlogen jaren. En nog meer van dat. Tuurlijk, dit uur. Wees welkom, vrienden. Terug naar de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: zon die schijnt regelmatig. Ja, en met hoog tempo uit je radio.
1: Ja, lekker
0: warm dit. Chris Montes hoorde je in Aino Digas. Het was 1973. Zo, fijn dat je weer onderdeel bent van de show. De Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter aan de

0: van I Love To Love. Leuk, hè? En zo heette dat album wat dit vanaf komstig is. En ook op single uitgebracht. En een klein beetje op muziek zetten. Tina Charles, dankjewel. Weer een onderdeel. Vrienden, oh, oh, oh.
1: Een fijne verraste keukengordijn.
0: Nou, ik kom er graag. Het liefste natuurlijk in Spanje aan de strand. Maar dat Nederlandse kustwensen, oh, heerlijk.
2: Dit is de middel van de show.

De twee films op één plaats. Philip Bailey, Earth, Wind and Fire. Oh, juist. Dan kom ik al eerder tegen de duur. Maar gelukkig in duet met Phil Collins.

Een dag niet geleefd. Wat? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Lijkt me toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek. The Beach Boys, I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello.

En die vakantie, die pakken ze ons lekker niet af. Zo, punt gemaakt, de knecht. Summer Holiday. Uit Driebergen, daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds, terug op Den Radio in de Middelste Roadshow. En dit is

0: music director.
1: Dat is niks en dat is niks en dat is ook niks en dat is helemaal niks.
0: Nou ja, volgende onderwerp. We gaan naar België, Vlaanderen. Ook via de bekende...

gewoon een statement dit. We doen het samen. En niet alleen. We waren de jongens van Bos heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou. Leuk dat je erbij bent. Vele leuke programma's op dit station vandaag. En wat dacht je van...

Elvis op muzikale hoogstandje. Met het zo populair, gehalte. Later, vele jaren later, werd de plaat nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Dankzij Belle Epoque. Maar dit was origineel, het blad 1966, hè? Los Bravos. En tevens een van de laatste in de middel van de roadshow voor vandaag. Better Middle Eyes. Als ik in die poppetjes kijk. Maak er nog een leuke voortzetting van en graag tot morgen.

van de. En we gaan kijken wat er te zien is vanavond in familie en in thuis. Wat de muziek betreft, wel, laat ze maar komen zou ik zeggen. Hè. Ik heb de Bee Gees, ik heb Charlie Bassey, ik heb de Beatles. Ik heb Juan Bastos, Little Jimmy Asmond. Ik heb Martin Cox en vele anderen. Tweede plaat, Rivingtons. Little Betty Pretty One, wat het ook mogen betekenen.

De Bee Gees met How Deep Is Your Love. In België zal er op maandag 12 oktober tijdens de actiedag van de Socialistische Vakbond ACOD bij de openbare diensten ook gestaakt worden bij het spoor. De stakingsaanzegging van de Socialistische Spoorbond is ontvankelijk verklaard.

Loop de Lain van Juan Bastos. 64 jaar geleden, het was 5 oktober 1962, komt de eerste hit van de Beatles uit. Love Me Do. Het nummer werd al in 1958 geschreven door Lennon-McCartney. De opname van Love Me Do gebeurde op 11 september 1962 met Andy White nog op de drums en niet Ringo Starr. Laat maar komen, jongens. Love Me Do.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaan we het hebben over een eitje bakken. Hiervoor moet je jouw keukenpan insmeren met komkommer, mevrouw. Je snijdt een komkommer in twee en met de helft wrijf je over de bodem van de pan. Als je nu een eitje bakt, sla het niet stuk op de rand van de pan, maar laat het gewoon vallen in je pan en je zult geen last meer hebben van stukjes schelp. Als je eenmaal je eitje bakt, zul je zien dat je geen last meer hebt van een aangebrande pan ook en ook geen extra calorieën binnenkrijgt dankzij olijfolie.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Michael McDonald met Sweet Freedom. We zijn vandaag 5 oktober, wel op een 5 oktober, maar in 1939, dat is al lang geleden, werd de Franse actrice en zangeres Marie Laforêt geboren. Ze overleed in 2019 en mocht hij haar niet kennen, dit is een plaat van haar.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT Thuis 20 over 8 vanavond. Frank heeft goed nieuws voor Robin, terwijl Tom een grapje met hem uithaalt. Ondertussen sluit het net zich stil aan rond Dennis, wanneer Tilly en Tim zijn alibi binnenste buiten keren. De pluk gaat van start en Peter is niet gediend met de acties van Andreas. En dan kijken we naar VTM 10 voor 8 vanavond, familie. Nico wil Jos overtuigen om de carrière van Marcel op te geven. Samen met Matthias bekokstoofde hij een plan. Jamila voelt dat Ruben haar ontwijkt en spreekt hem hierover aan. En Lars wil Simon spreken. Kiki op haar beurt spoort Benny aan om opslag te vragen.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Ken je die nog? En die hartjes. Ja, dat is ook al decennia geleden, hoor. I'm gonna knock on your door. Het weerbericht. Vandaag maandag 20 graden, zonnige dag. Morgen eenzelfde scenario, 20 graden. Maar dan woensdag gaat het weer omdraaien, vrienden. We hebben wel 19 graden, maar die zon is weg, hè. Woensdag de paraplu niet te ver zetten. Het gaat regenen de hele dag. Donderdag 15 graden. Wat zon, wat wolken, wat buien. Vrijdag 14 en zaterdag 15 graden. In Tenerife 24 vandaag. In Las Palmas 25. In Malaga ook 25. In Antalya 24. En in Benidorm 26 graden. Ziezo, de kop is eraf, hè? Ja, ja, maandag. Maar morgen zijn we terug, hè? Morgen een nieuwe aflevering van dit programma. Weer of geen weer. Wil je een plaat aanvragen? Je weet me wonen, hè? Van meerjos@gmail.com. Stuur maar een mailtje. We gaan eruit met China Easton. Dit is Morning Train. Beleef en welzijn. Vrienden, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Ho, ho, ho, ja, inderdaad wel. Je moet eventjes de hond buiten laten. Natuurlijk wel. Wie laat wie nu eten natuurlijk. Dat was de vraag van André van Duin natuurlijk. Maar geen bijzonder goede maandagmiddag. Maar hartelijk welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En we begonnen met die leuke van de Suite. Inderdaad wel, met Fox on the Run. Hou je maar lekker aan de lijn, zou ik zeggen. Ja, dat heb ik nog het liefst van allemaal. Al ook wel hou ik van de hondjes, als het ware. Wel, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Het is maandag, dus we hebben nog een klein beetje het weekend in het hoofd. En mag ik zeggen, smakelijk eten natuurlijk wel. Hè. Hier is Curtis Mayfield en Freddy's Dad.

0: Ach, toch lekker op een maandagmiddag zoals deze natuurlijk. Dat was muziek van Curtis Mayfield. Even wat haast terugnemen, zoals we zeggen inderdaad wel. En het allemaal met Freddie's Dead. Zou het over Freddie Mercury gaan hebben. Wie zal het zeggen? Ja. Straks ook weer de onvergetelijke song natuurlijk. En ook natuurlijk het heetste nieuws van toen hier op jouw fantastisch radiostation. En dat gaat deze keer over Mark Cohen. Dus als je Mark Cohen kent, wel, daar gaat het een klein beetje over. Dus afwachten wat er over hem te zeggen valt vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Hier is Don McLean. En over die Vincent, je weet je wel.
1: Paint

Ja, dan gaan we over de hek geworden de schilder uit Nederland natuurlijk. Hè. Vincent van Gogh, deze mooie van Don McLean. En het allemaal met zijn Vincent. Ja, zei je toch al? Ja. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. We doen het heel zachtjes aan vandaag. Morgen waarschijnlijk wel iets harder dan vandaag. Ja, inderdaad wel. Want je weet het, tussen 12 en 1 wel, dan eet iedereen hier op jouw fantastische radiostation. En dat doen we iedere dag weer, van zondag tot en met vrijdag. Hier is Mecano en Hijo de la Luna. Oh.

De jongste broer van de Osmond Brothers natuurlijk. En dat was natuurlijk Donny Osmond. En dit al met zijn I'm leaving it up to you. Ik laat het aan jou over. Ja, zoveel kan je zeggen natuurlijk. Hier is muziek van VOF de Kunst. En hier zijn ze met Suzanne.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, een heel bijzonder goede maandagmiddag. Het Lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd. Met Walking in Memphis van Mark Cohen. Walking in Memphis zanger Mark Cohen wordt vandaag in 2005 tijdens een poging zijn tourbus te stelen in het gezicht geschoten. Wonderbaarlijk overleeft hij de overval. Hier is Mark Cohen en dit allemaal met zijn Walking in Memphis.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ach, lekkere plaat, hè. De laatste nieuwe van Bryan Adams, inderdaad, uit Canada, ja. En dat allemaal met zijn get-up voor deze week. Tot en met vrijdag natuurlijk, The Ballad of Terry Fox. Ja, komt weer naar Europa natuurlijk, hè. Komt weer met een nieuwe album uit. En het voorjaar hebben we laten vertellen. En dat is er een voorsmaakje van, als het ware. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur hier op deze maandag. Hier zijn de Weather Girls en Hit the Road Jack.

0: Ah, inderdaad, lekkere reggae van de Reggae United. En Do You Feel My Love? Als ik zo eventjes keek, wel, dan is het hoog tijd geworden.
1: De Spreek LP van de week.
0: Voor onze nieuwe LP of onze nieuwe artiest van deze week. Hier is Noordkaap. En hier zijn ze met Ik hou van u. En het is ook een beetje zo natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Nog tot 1 uur de lunchbreak hier deze maandag op je radio. En als je aan het eten bent, smakelijk eten. En je mag je ook eens eventjes laten gaan natuurlijk, hè, als je wilt. Hier zijn ze, de mannen van Noordkaap. En Ik hou van u.

inderdaad, heel de week zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, inderdaad wel. De mannen van Noordkaap. En dit allemaal met hun, vandaag met hun Ik Hou Van U. En morgen weer een ander eentje natuurlijk. En weer een lekkere hit van hen. Zo leren we ze ook weer beter kennen natuurlijk. Inderdaad wel. Hier is Texas Hold'em. Weet je nog wel? Met Beyoncé.

0: back into the flow now. Oops.
1: Ja, inderdaad, in het begin van haar carrière was ze eindelijk geschapen om country zangeres te worden. Maar ondertussen, ja, we hebben al heel wat andere hits natuurlijk ook gehoord van Beyoncé. Hè? Inderdaad wel. Texas Hold'em hier in de lunchbreak op jouw fantastisch radiostation. Ik heb nog een plaatje of twee te gaan ongeveer. En dan is het weer altijd aan een collega natuurlijk. Ik zou zeggen, stay tuned, want we hebben nog een heleboel goede programma's voor jou. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Shaking Stevens als voorlaatste vandaag, hier deze maandag. En hier is hij met zijn...

0: is ik al de vitamintjes, die zetten weer bijna helemaal op. Hè. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan vandaag voor jullie. Niet verder vertellen, hè. Inderdaad. Stay tuned, zou ik zeggen. Tot morgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak met de nodige muzikale vitamintjes voor jou. Dat was Shaking Stevens en Shirley. Ja.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Even kijken. Ja, de Two Man Sound. Hier zijn we met de potpourri van de Disco Sound. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Bye bye. Maak er een mooie maandag van.

Het was een geweldige kandidaat voor Arne Jansen met deze Meisjes met rode haren. En zo zijn we wederom graag begonnen voor jou in onze oud en nieuw show. Een uurtje lang wederom oudere en nieuwe platen, een leuke mengeling door elkaar. Door mezelf, Rudolf en natuurlijk ook ons Anja, want die heb ik vandaag ook weer om meegebracht.

0: het blijft een leuke plaat om te draaien. Deze van Andrew Landers en Manuel Goodbye.
1: Ik heb voor jullie de nieuwe single, de première van Rudolf Stevens. Van 's morgens tot 's avonds. Vanaf volgende week staat hij op Spotify.

ik jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert zachtjes je naam.

0: hou van jou.
1: Ja, vrienden, we hebben een keertje gekozen als nieuwe single een oudere hit van Willy Sommers. Ik heb het altijd een fantastisch mooi nummer gevonden. En ik hoop dat jullie mijn versie ook leuk vinden. Volgende week staat hij dus op alle portalen. Kun je hem beluisteren. Deze van 's morgens tot 's avonds.

0: Waar ik sta, komt je wild me steeds na. Hoe zal ik je vergeten?
1: En we gaan hem ook bezorgen aan de Willy. En ik ben eens benieuwd naar zijn reactie. Ik breng hem geregeld mee, omdat ik het gewoon ook een prachtplaat vind. Ik draai hem vandaag ook eens een keer in deze oud en nieuw show. Kate Marshall, Only Crying.

0: nummer van Sharelle dus. En vind jij dat ook mooi, Anja?
1: Ik vind dat heel mooi. Prachtig.
0: Oké, maar nu ga ik je nog even laten zwijgen, want jij hebt voor ons nog een gloednieuwe single zo dadelijk, hè?
1: Zeker weten.
0: Je gaat het nog niet verklappen. Ze is zo hevig, mensen, dat ze het meteen aan jullie al wil verklappen. Maar ik ga nog even haar mondje snoeren. En wij luisteren eerst naar Scooter met deze mooie Jew. En dan is het woord terug aan Anja.

0: Kanjer van zangeres. Wat leuk om die aan te mogen kondigen. Zo spontaan, zo recht door zee. Het is onze eigen Jimmy Jean. Die heeft een nieuwe single van Het kan niet alle dagen zondag zijn. Heb jij er ooit van gehoord, Rudolf?
1: Uiteraard, Anja. Ik ken dit nummer al jarenlang. Het is ooit nog een superhit geweest voor een andere populaire zangeres van bij ons uit Vlaanderen, namelijk Marava. Het nummer is oorspronkelijk van haar, Het kan niet alle dagen zondag zijn, maar de nieuwe versie van onze lieve collega Jamie is gewoon buitengewoon goed gecoverd. En we wensen haar met deze nieuwe single veel succes toe.

We duimen natuurlijk voor haar dat dit ook een hit mag worden. Ze verdient het, want het is een lieve, superlieve collega. Jimmy Dean, en zij brengt dus een oudere hit van Marfa tot nieuw leven met deze dus. Het kan niet alle dagen zondag zijn. En we gaan terug in de tijd met deze mooie.

een melodie die jullie beslist ook nog wel kennen. Mocht het nou niet zo onmiddellijk te binnen schieten. Tony Servi had er ooit ook een hit mee. Met Free Like a Bird. Maar dit was Tony. Darling, met Darling. Tony Christie.

trouwe luisteraar van ons programma vroeg ook om een noise een nummer te draaien van deze mooie stem, Mark Gerritsen. Jullie mogen dat ook altijd doen, doe. Dus stuur gewoon een mailtje met een bepaald liedje dat je graag wilt terughoren. Dat kan via rudolfstevens@telenet.be. En Roosje, die deed dat ook. Ons Rooske, zullen we maar zeggen. En zij houdt zo van de liedjes van Mark Gerritsen. Geniet ervan.

Daarna Manuela. Gaan we over naar vader en zoon. Fakkema. Het kan niet. Nee. Als de bomen, heet het.

Anthony en Twan Fokkema met deze mooie Als de Bomen. Ooit ook als uitgebracht door John Spencer. Wat een prachtplaat nu.

Ja, beste mensen. Ik heb nog één liedje voor jullie. In de Oud en Nieuw Show. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. En ik sluit af met een hele mooie van Frank Ferrari. Terra Bouillant.

Ura. Met een van zijn mooie klassiekers. In ons uurtje. Oud en nieuw dus. Mag natuurlijk niet ontbreken, hè? Een Dura-momentje. Met de Noorderwind. Vrienden, Anja heeft al afscheid genomen. Wel, ik doe dat ook meteen. Want het programma zit erop. Wij sluiten de muzikale koffers. En wij zeggen heel graag tot volgende week. Wat dacht je? Ja hoor, ik heb hem vandaag nog eens meegebracht. Het is een beetje een verslaving. Maar ik vind het zo'n geweldige single van Corrie. Dat ik er vandaag ook nog eens mee afsluit. Rangdiets in de lucht. Hier is voor jou Corrie Konings. Tot volgende week met Oud en Nieuw Show.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: UKU Muziek.
3: Lekker Radio. Menno Dekker.

George Michael als eerste in Dekker Radio vandaag met Fast Love of Fast Love. 1996 hit in elk geval. Bij Dekker Radio hoor je dat allemaal voorbij komen in vol ornaat. Hoor maar, ik laat hem helemaal uitklinken. Heerlijke muziek is dat. Leuk dat je erbij bent. En dit is The Clash. Ken je die nog, die groep? Mooi gezelschap. Uit 1983 is deze hit. Rock the Cashbar. Nou, ik zou zeggen, dansen maar. Daarna Frank Boeien met de groep. Over Linda.

0: drank boeien. En hij wil alles voor haar doen. Ook de afwas. Ik ben benieuwd hoor. Linda, 1983. Ik moet even opschieten, zeg. Oh ja, oude meuk.
1: He's a real tasty geezer.
0: Mooi gezelschap, de Picklets.
1: He's grown his hair a bit.

En zo waren ze alweer voorbij gegaan. Dekker Radio met Hey, The Romantics. Dit is nou eigenlijk echt een plaatje om je wakker te schudden 's morgens. Dat heb ik vaak gedaan bij Uniek FM in Amsterdam. Als ik het ochtendprogramma deed. Ik begon dan om 7 uur 's morgens, jawel. Beetje slaperig. En een beetje herrie maken om Amsterdam wakker te schudden. Nou, dat lukte wel hoor. Dat heb ik heel lang volgehouden.

0: zingen kunnen ze wel hoor, de Ladies of Soul. Woman's World. En ik kijk op de klok en ik denk, oh, deze drie staat klaar in Studio 2. Wiepe, doe je best.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Leuke groep, hè? Uit Duitsland. High Life noemden ze zich. En volgens mij komen ze uit Hannover. En hey Marlene, raad je me maar die creme, hè? Geef mij even een zonnebrand eens even aan. Paul McCartney. Nummertje 2 van de 3. Daarna Beth Hart. Wonderful World. Dekker Radio. You got

Wat een herrie eigenlijk wel, deze van Beth Hart. Wonderful World. Nou, zo mooi is die wereld dan ook weer niet zoals ze dat doet hoor. Dekker Radio met Janet Jackson gaan we verder. Die heeft een leuke gemaakt in 1995. Woeps nou, zegt ze.

André van Duin. Hij kon het toch allemaal maar, hè? In 1972 was deze Angelique. Wat een prachtige tekst allemaal. Dekker Radio met Sade gaan we verder. Ken je die nog, die groep? Daar hebben we niet zoveel meer van gehoord. Maar in 1992 hadden ze toch nog deze hit. The Kiss of Life. Of ook wel de levenskus bij Dekker Radio.

voort. En dat betekent dat we alweer aan het einde van dit uur Dekradio moeten gaan denken. Nou ja, het is nog niet helemaal zover hoor. Ik heb er nog wel een paar klaarstaan voor je. En dit is er een van, McFadden en Whitehead. En een leuk nummer aan het eind van de jaren 70. Ain't no stopping us now. Geen stoppen wij meer. Nee, ga gewoon door. En als je wilt dansen, doe je dat maar.

0: Volgens mij kunnen ze gewoon 24 uur per dag doorgaan. Deze McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Kijk op de klok, maar ik krijg het toch een beetje benauwd. Want we naderen het eind van dit uur Dekker Radio. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. Zien jullie er dan ook? Ik ook. Bye bye. Toedeloe.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
3: Goodbye.
4: Goodbye. Hey, bye. What the fuck?

0: Om aan te tonen dat de tijd zo snel voorbij vliegt, deze uit 2011 afkomstig van Vaya Con Dios. Het was What's a Woman, zometeen Wham.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Waar is de schone tijd in je jeugdige leeftijd dat je trekje bel deed? Dat was Ayton Ring Ring My Bell, origineel van Anita Ward. Maar dit was toch wel de volledige remixversie anno 2026. Kijk eens aan wie we nu tegen het lijf lopen. Eros Ramazzotti.

krijg je gewoon kippenvel van bij het beluisteren van dergelijke platen. Ondertussen ook al een ode aan Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Nu op naar de top van het uur en naartoe met Hugel.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Peter Hollestelle, de graag 11 november 1943 geboren, een Nederlandse zanger. Hij is de broer van zangeres Connie van den Bossen. Plays in the Sun uit de jaren 70. Hey, welkom in deze nieuwe aflevering van Muziekwerelden, hier op jouw favoriet radiostation. People's Choice, do it any way you wanna. Je mag doen wat je wilt. Je mag het zelf op je eigen manier doen. Welkom in de show.

Ja, de nachten willen vertoeven met die Hohem. Do you wanna spend the night? Village People waren dat uit vervlogen tijd 1981. En op 12 september 2008 kreeg de groep een ster op de Hollywood Walk of Fame. Naar Nederland met Lisbeth List. Door diepe dalen.

Somewhere, Somehow. Muziek was dat van de Schotse band Red, Red, Red uit 1995. Het is ook de vierde single van hun vierde studioalbum Pictures This. Werd vooral een hit op de Britse eilanden. Het bereikte de zevende positie in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse top 40 wist het nummer nog net te halen met een bescheiden 39ste plaats. En hier zijn de geikrekels. Waarom last du mich so allein? Een heel bekende melodie, hè? Luister maar.

0: Ja, ja, het nummer werd opgenomen in 1957. En dit wel bepaald op 26 april. Geschreven en op plaat gezet door de Amerikaanse zanger Larry Williams. Het liedje is een parodie op de Long Tall Sally van Little Richard. De tekst is het vol met toespelingen op andere liedjes uit die tijd. Zoals Heartbreak Hotel, Fever, Houndak, Blue Suede Shoe en Blueberry Hill. Dat was hem, niemand minder dan Larry William en Short Fat. Fanny, hè?
1: Dirk van Moorhem op de radio. Een feestje voor je oren.
0: Inderdaad, een feestje voor je oren. Tie a yellow ribbon around the old tree. Down featuring Tony Orlando.

afkomstig uit het album Head to Water 2023. Dion Powter Band, Afraid of the Dark. We kregen dit ruim 5 minuten lang. En hier zijn London Boys, Requiem. 1988. Hey, van harte welkom hier bij Muziekbeelden op jouw favoriete radiostation, hè?

ze zijn vooral bekend, dit Britse top 5 hits, Wigram en London Nights. Dance pop duo uit Duitsland, daarom dat een beetje trekt op de muziek van Modern Talking. Het duo kwam om het leven toen hun auto werd aangereden door een dronken bestuurder in de oostelijke Alpen in Oostenrijk op 21 januari 1996. Een van de zangers, zijn vrouw, overleed ook bij het ongeluk, waardoor hun 3-jarige zoon wees werd en Fullers 10-jarige dochter zonder vader achterbleven. Hopla, daar gaan we weer met een leuke plaat van Sylvain Tils, een remix voor onze vriend Gigi gemaakt, hè? Het wildste ritme.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Grote Geavond.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morem bij jouw favoriete radio. 1988.

Ze waren met z'n vieren en deze The Shoes, een Nederlandse band uit Zoeterwoude, die furore maakte in de hitsparades vanaf 1966. Hè. In 1975 hadden ze het voor bekeken. Hè. Don't you cry for a girl, je moet niet gaan huilen voor een meisje. Hè. Je zult het maar geloven, zeker ze. Je hoorde het hier in Muziekwelden. En we gaan naar het album van Vicky Sue Robinson, Never Gonna Let You Go. Daaruit draaien we Turn the Beat Around. En dit is uit 1976, uit de disco-periode. De opvolger van Baby Now I Found You. En de voorloper van Never Gonna Let You Go. Dus je weet het allemaal nu, hè?

0: Anna Susanna. En dan moeten we de andere schuiver een beetje naar beneden halen. En Tony Hayes was dat uit 1955. We draaiden het van de cd De Tijd van Toen, volume 6. Liedjes en melodietjes uit vervlogen tijd. Hè. Nummertje kwam uit 1955. We kijken even naar de studioklok. En die wijst toch stilstaan naar de top van het uur. Betekent dat we afscheid moeten nemen van jou. Bedankt voor het luisteren het afgelopen uur hier op jouw favoriete radiostation. We hebben een uurtje terug in de tijd gedraaid voor jou. En dat gaan we proberen volgende week weer doen. Hier is Lady Gaga met Alejandro. Tot volgende week.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Deze plaat terug in de hitlijsten van 1975. Freddie Mercury en Queen and You Are My Best Friend.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Sommige muziek vergeet je nooit. De eerste

0: Je zou er haast draaierig van worden. Round and Round uit de 80s van Jackie Graham. En elke week ga ik ook op zoek in mijn privé vinylplatencollectie voor een hele leuke en mooie vinylparel.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 oktober 1973. My Friend the Wind werd een grote hit in Nederland en België. Het stond 2 weken op nummer 1 en Demis Roussos stond bekend om zijn unieke stemgeluid. Het nummer kwam voort uit zijn solo-carrière na Aphrodite's Child. Zijn muziek had vaak een warme en melodieuze stijl. My Friend the Wind werd een van zijn bekendste nummers en scoorde meerdere hits ook in Europa. Zijn populariteit bleef jarenlang groot. Het nummer blijft een herkenbare klassieker. Het is een zachte en tijdloze hit.
1: Dit is een 70s vinylplaat.

0: heerlijke chill muziek uit de jaren 90 van Laidback en Bakerman. En soms is vergeten helemaal niet zo erg, maar iemand niet vergeten, dat is natuurlijk veel mooier. Joost Nuizel die schreef er in 1974 een heerlijk Nederlandstalig lied over. Een titel die bijna klinkt als een compliment, een liefdesverklaring of misschien wel als iemand die na jaren eindelijk weer eens opduikt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Een echte Nederlandstalige muzikale parel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

0: Carrière begon zeer vroeg, want ze zong al als kind in de kerk. In 1963 trouwde ze met George McRae, vandaar de naam Gwen McRae. Keep the fire burning. En Christophe Van Dam, die zit ook naast mij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Rockwell, geboren als Kennedy Gordy en tevens ook zoon van Motown-baas Berry Gordy, schreef Somebody's Watching Me uit 1984 zelf samen met producer Curtis Nolan. De song verscheen als debuutsingle van het gelijknamige album. Het refrein wordt gezongen door broer Michael, terwijl Jermaine Jackson de achtergrondvocalen verzorgt. Berry Gordy zag aanvankelijk weinig in een carrière voor zijn zoon, maar draaide bij toen hij deze demo hoorde. Somebody's Watching Me viel op door het paranoia-thema. Een man die denkt voortdurend bekeken te worden, gebracht met een knipoog. De naam Rockwell werd trouwens bedacht binnen Motown, geïnspireerd door de trend van artiesten met één naam. Het werd Rockwell's grootste...

0: Nederlandse zanger Hans de Boy met een van zijn grootste hits uit de 80's, Thuis Ben.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1990 met een live versie van Over the Border to America. Dit is Graham Parker.

0: plaat uit de beginjaren van Daryl Hall en John Oates, 1973, She's Gone.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, volgende week dan zijn we graag terug. Gaan we weer op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Eddie Grant. Can't Get Enough. Graag tot volgende week. Just

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1979.
4: En dit is de nieuwe Alarm.

0: Frantiek en Strut Your Funky Stuff. Wat een swingende binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Was trouwens wel de enige top 40 hit voor deze Amerikaanse discogroep en piekt op 16. Welkom bij de jaren 70. Twee gevarieerde uren ga je weer tegemoet horen. En ik hoop dat je met veel plezier zult luisteren. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. We hebben verder twee muzikale connecties. Een van A naar B. En natuurlijk ook hier albums. The Last Encore van Kayak. En Energized van Fogart. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Hij scoorde de ene hit naar de andere nummer 1 hit. En die kip bleef bij ons heel bescheiden staan op 24. Met I Just Want To Be Your Everything.
1: 1977.

Bee Gees met een heerlijke gouden ouwe First of May. Dat was de 10e top 10 hit en piekte bij ons bij op 2. Ja, en wij verbonden dat met Andy Kip. Ze waren broers van elkaar. En met I Just Want To Be Your Everything hadden de Bee Gees ook hele grote bemoeienissen. En dan zijn we beland bij de Last Encore van Kayak, album uit 1976. Vierde album van de groep. 8 weken hield hij het vol in de album top 50, piekt op 26. En dit is trouwens ook het eerste album op het Vertigo-label, want ze hadden namelijk problemen met EMI. Frits Hiersland, de manager van Kayak, vond dat EMI Bovema niet genoeg deed voor de groep. Hier is The Last Encore.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: De jaren 70. Niet zomaar een gouden oude programma. Met Gerard Honink.

0: wonder why we all gonna die. All right.
1: Ladies and gentlemen,
2: fish cheer, and I feel like I'm fixing to the rack. Ja, dat was Country Joe and the Fish, opname trouwens van Woodstock. En kwam bij ons ook nog in de top 40 terecht. En van top 40 gaan we naar de Amerikaanse hitparade. En we gaan naar 1979, hier in de jaren 70. De vierde hit voor Cheap Trick en een top 26 hit in de Billboard Hot 100. Hier is Dream Police.

rockband funk, railroad en rock and roll soul. In Amerika in 1972 was dat de 11e hit voor de groep. En op gitaar hoorde je Mark Farmer. En na deze hit zou de groep van naam veranderen in gewoon Grand Funk. Zometeen een mooie van A naar B, hier in de jaren 70. Maar het eerste nummer dat is blijven steken in de tipperaden. In Amerika was dit de 14e hit, piek top 1. We schrijven 1972 trouwens. En de groep is Fleetwood Mac. Hier is Black and White.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Groothaaldert.
2: De jaren 70.
3: De jaren 70 is er ook op Facebook.
2: De jaren 70.
3: Facebook.com/de jaren 70.

The Middle of the Road en See the Sky. En dat was de B-kant van Bottoms Up. En dat was in 1972 de zesde top 40 hit. En meteen ook de zesde top 10 hit. We zijn beland bij Energize van Fogert. Album uit 1974. Derde album van de groep. De groep is trouwens opgericht in 1971 als afsplitsing van Savoy Brown. En vanaf dit album wat we nu gaan draaien gaan de LP's goed lopen. Althans in de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten is de groep een klein beetje populair. Maar ze zijn wel heel erg goed. En dat gaan we ook bewijzen met het nummer wat we nu gaan draaien. Nothing I Won't Do.

Patty Wright en Let Me Be Your Lovemaker. In 1973 de vijfde Amerikaanse hit. En de start van haar carrière was in de familie Cosby groep Echoes of Joy. En dan een muzikant, die heeft ook heel veel sessiewerk gedaan in de Stax Studios. We hebben het over Isaac Hayes, had bij ons een groot hit, Team from Shaft. In 1970 in Amerika, zijn vierde hit en een top 42 hit, I Stand Accused. En dat is dan ook bijna het einde van het eerste uur van de jaren 70. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1978.

Patrick Juvet en I Love America. Dat was de tweede en laatste top 40 hit voor deze discozanger, die geboren is in Zwitserland en later verhuisde naar Frankrijk. En een lekkere swingende binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je er trouwens bij bent. En je gaat zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die albums Energized van Vogert en The Last Encore van Kayak. En over albums gesproken, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn, ga je ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En daarvoor gaan we naar 1979, Vitesse. De eerste hit. Groep is opgericht door Herman van Boeien. Zat onder andere ook in George Cash. En Herman Brood was ook nog een tijdje lid van Vitesse, maar niet meer in dit jaar. Hier is Rock'n'Roll Band.

Op 10 een prachtig eerbetoon aan Renie Kaagman, de zangeres van Earth and Fire en Song of the Marching Children. We hebben de albumversie gedraaid. Was trouwens de 5e hit en 5e top 10 hit. En die albumversie staat op Song of the Marching Children. Zometeen op 6, Tony Ronald, Help Get Me Some Help. Enige hit voor Siegfried Anton den Boer. En na zijn diensttijd vertrok hij naar Spanje. Maar we gaan eerst naar 8. John Dummer's Famous Music Band had 1 top 40 hit. En de bandleden Ian Thomas en Dave Kelly werden later lid van The Darts. Hier is 9 by 9.

0: top 4, Mimi Blue van de Poptops, hun eerste top 40 hit. Ze komen uit Spanje en de zanger is Phil Trim en die komt uit Amerika. We hebben de nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 16 oktober 1971. Earth and Fire met Storm and Thunder op 10, 9. Greenfield & Cook, Only Lies. John Dummer's Famous Music Band, 9x9 op 8, 7. Het Soldaatje, de zangeres zonder naam. En Tony Ronald, Help, Get Me Some Help op 6, 5. Golden Earring, She Flies on Strange Wings. De Poptops, Mimi Blue op 4, 3. The Middle of the Road, Soli Soli. En op 2, de Poppies. En ik had het beloofd, we gaan de nummer 1 draaien. En dat is de eerste hit voor Rod McKune. Soldiers Who Want to Be Heroes.
1: 1971.

die bij ons een hele mooie hit had met C'est moi, had meer hits te pakken in Frankrijk in 1973, Mahatan. En dan zijn we beland bij Unnet Just van Fogart, album uit 1974, derde album van de groep. Hier is Fly By Night.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: De jaren 70. Wat ken jij er nog van?

Celebrate Your Own House van Kajak van het album The Last Encore. Dat was een album dat verschenen is in 1976. Vierde album van de groep brengt ons helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd en je kunt het altijd herbeleven. Want binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik had het beloofd, nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga je nu alvast een track van horen. Zometeen Rock of Ages van The Band uit 1972. Vijfde album, prachtig live album en duet. En we hebben Slick uit 1976. Het eerste album en dat heet gewoon Slick en Bom Bam. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog en graag tot de volgende week.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music. That's our middle name.
2: Kent ze niet, de Stars on 45. Maar we werden daarna ook heel blij van de LP op 33 toeren. Daarom kwam er naast de top 40 ook een LP-lijst. Dat waren vaak artistieke hoogstandjes, maar ook lekkere verzamel-LP's. En albums met de best-of van een artiest of groep. Luister naar de Music Box op 33.

Zo inderdaad, dan, het is weer terug. Maandagavond natuurlijk. Fantastisch dat je erbij bent. We zijn nu hier weer met een nieuwe aflevering van de Music Box. En goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze dikwijls wel. Dat was er toch wel eentje om mee te beginnen. Hot Chocolate and Your Sexy Thing. De sexy single mix, als het ware. En als je pas wil afstemmen, wel fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. We zijn er weer 2 uur lang met de lekkerste hits uit de tijd van de zeezenders. En dergelijke meer natuurlijk. Hier is Chesney Hawkes en I'm the One and Only.

een klein beetje afvraagt, wat zal er vandaag allemaal weer op het programma staan? Wel, ik moet zeggen, ja, een heleboel, hele grote hits natuurlijk, hè, maar die artiesten hebben dan ook maar echt één lekkere hit uitgebracht. En deze zul je natuurlijk horen hier in de Musicbox op maandagavond. En dat allemaal hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus de One Hit Wonders, wel, die komen 2 uur lang hier aan jou voorbij op de radio. Hier is de Crash Test Dummies. En dit allemaal met hun ja, reclame voor de frietjes, hè, inderdaad wel. Goedenavond, van harte welkom, de Musicbox.

nou, een klein beetje gelijk heb je wel. Hè. Sommige artiesten hebben wel meer dan één plaat uitgebracht natuurlijk. Hè. Maar één grote hit. Wel, deze grote hits, wel, die hoor je hier allemaal aan je voorbij komen. Hier in de Musicbox op maandagavond. En van harte welkom als je pas zo afstemmen. Deep Blue Something was dit natuurlijk. En Breakfast at Tiffany's. Ja, inderdaad. Hier is Tasmin Usher en Sleeping Satellite.

avond inderdaad wel, hè. Ja, fantastisch dat je er weer bij bent met muziek hier van de Musicbox. En joh, fantastisch radiostation natuurlijk, hè, inderdaad. Tashmin Asher en het allemaal met hun Sleeping Satellite. Wie gaat er ook nog een grote hit in de jaren 80? Wel, Foolish Garden. En hier zijn ze met Lemon Tree.

bijdrage uit de Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. Met muziek van Fool's Garden en het allemaal met hun Lemon Tree. Ja, inderdaad, hè, een citroenboompje en het tuintje. Kan dan nooit geen kwaad, zeggen ze. Alhoewel zijn er die boze tongen die zeggen dat het ongedierte aantrekt, hè, citroenboompjes. Ja, ik weet er ook niet wat er we moet van denken. In ieder geval, hier is muziek van Berlin.

Paul Hardcastle natuurlijk met zijn 19. Ja, je stottert er bijna een beetje van, hè, inderdaad wel. Musicboxen doen we zeker nog tot de top van de tijd zijn. En dan plakken we er nog een uurtje bovenaan natuurlijk. Iedere maandag opnieuw. De beste hits die je maar kan wensen. Hier is Ghostbusters. En dit allemaal met Ray Parker Jr.

inderdaad, wie kent die film niet meer, hè? Een hele grote hit natuurlijk in de jaren 80. Ghostbusters en dit allemaal van Ray Parker Jr. hier op jouw fantastische radiostation. Tijd voor Black en Wonderful Life.

spijtig genoeg is hij ook enkele jaren geleden overleden natuurlijk. Ik heb het allemaal over Black and Wonderful Life. De Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En vandaag draaien we alle grootste hits, One Hit Wonders, als het ware, hier in de Musicbox natuurlijk. En we dan straks ook nog een uurtje langer natuurlijk. 2 uur lang de lekkerste hits op je radio. Hier is Narada. En Gimme, Gimme, Gimme.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

vroeg inderdaad hoe lang is dat geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Inderdaad, Babylon Zoo. Die heeft je zijn microfoon laten interrijden. En dit al met een Spaceman. In grote hit wonder natuurlijk. Hè. En dan komt hij voor hier natuurlijk in dit programma in de Musicbox op maandagavond. Volgende uur wel doen we het nog een beetje verder. Doen we nog een beetje over natuurlijk. Hier is Living in a Box en Living in a Box.

De mannen van Living in a Box en Living in a Box natuurlijk. Ik heb er nog eentje voor, top van de tijd zijn. Hier zijn de Buggles en Video Killed the Radio Star. Tot zo voor deel 2 van de Music Box natuurlijk op jouw maandagavond. Stay tuned!

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music. That's our middle name. Wonderful. Music.
2: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie.

Deel 2 van de musicbox deze maandagavond. En we gaan er weer een uurtje tegenaan met de grootste hits. Dat de artiesten ooit hebben gescoord natuurlijk. Hè. One hit wonders als het ware. En dat allemaal tot aan de top van het ijs zijn hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met Aneka natuurlijk. En dit allemaal met haar Japanese Boy. Dat allemaal in samenwerking met zeezenders van vroeger inderdaad wel. Hier is Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You.

Onder gezoek aan de pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk. Ik heb het allemaal over Glenn Medeiros. En dit allemaal met zijn... I'm never gonna change my love of nothing's gonna change my love for you. Uit de jaren 80 natuurlijk. Ja, inderdaad, wel. De jaren 80, die waren prachtig. En ze komen allemaal aan u voorbij. Dat allemaal in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En dat doen we iedere maandagavond natuurlijk met de Musicbox. Hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is de Corner Shop. And Burn Me for Asha.

Tom Cruise natuurlijk. En ja, inderdaad, wel leverde een hele grote hit op voor Maria McGee. En dit allemaal met haar Show Me Heaven, Cover Me. Ja, inderdaad wel. En ja, dat was de enige hele grote hit dat ze ooit heeft gescoord in ja, Europa. En inderdaad wel. En ook in Amerika, als we niet vrezen. Hier is John Farnham, You Are The Voice.

Phil Collins was de drummer natuurlijk van Genesis. En dat was ook een hele grote hit natuurlijk voor hen. Ja, inderdaad wel. De enige grote hit die op nummer 1 heeft gestaan in de Nederlandse top 40 in de tijd. Genesis en The Invisible Touch. En deze ken je natuurlijk ook. Grote hit voor Nick Kershaw. En dit allemaal met zijn Wouldn't It Be Good. Natuurlijk is het goed. Hier op de radio. Iedere maandagavond opnieuw de Musicbox. En dat doen we helemaal gratis voor jou en voor niets. Lekker, lekker, lekker.

De Music Box met de muziek van de Scatman John natuurlijk. En dit allemaal dan in mijn Scatman. Doe dat maar eens nou, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Moest ik dat doen, wel mijn tong ligt rond de microfoon, als het ware. Goed, nog een half uur hier lekkere muziek op je radio natuurlijk. En je hebt een fantastisch radiostation, de Music Box. En hier zijn de Four Non Blondes. En what's up?

dames hebben hun toegelegd op geschreven van songs voor bekende artiesten. En maar ze hebben zelf ook wel een hele grote hit gehad natuurlijk met deze, de Four Non Blondes. En dit al wordt gewoon What's Up.

inderdaad, een dame met lange zwarte krullende haren. Ik heb het allemaal over Lena Miles natuurlijk. En dit allemaal met haar Black Velvet. One hit wonders hier in de Musicbox deze maandagavond. En dat allemaal hier op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week draaien die mensen muziek voor jou. Omdat het kan en omdat het mag. En omdat het moet natuurlijk. Here is Tipo and China in your hands.

eindige songs dat we allemaal lekker kunnen meezingen natuurlijk op een maandagavond. En inderdaad wel muziek van Tipo en China in Your Hands. En inderdaad, we hebben nog meer van dat tot aan de top van het tijd zijn natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Hier is de Cutting Crew en Just Died in Your Arms Tonight.

Zoals we even naar de klok kijken, is alweer stil aan tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Volgende week maandag zijn we er weer opnieuw met een nieuwe musicbox natuurlijk hier op jouw radiostation. Dat is muziek van Cutting Crew en Just Die In Your Arms Tonight. Tijd voor Boys Meet Men en de musicbox. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye. We're gonna-

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.